0: Nee, Bas, ik kan het niet helemaal man, dat is waar.
1: Zit je voorzien.
2: Van Rensselaar.
0: Iemand is er wel.